0: Grandmaster Randy, dit is de precisie van Zwellendam. Call op de plezier bij vrolijke vrouw.
1: Leonie de plezier, hi ready, Jenna Mansias.